0: Ja, ik kom een klein beetje achteruit gegeven. Ik heb best even je bochtje een beetje vrijgevaren.
1: Dan ga je de boot dadelijk daar afuit komt. Benoorden de schaatsbaan geplaatst gekomen.
0: Wist op 5, gaan we hier weer stoppen van voren.